gooit zij het verdoor. Dan blinker links, dan blinker rechts. En dan am besser noch. Parkplatz is zum Brecher voll. Ik fahr in Ackernei. Een vrouw steekt aus und grie.